0: Maar het jood,
1: maar het jood, maar het jood.
2: Ihr neues Radio von hier. 106.1 Radio Saarschleifenland.